die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkomst, dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerswoep, dier een aardvark opgekrap, was een herberg vir klein Dirkie, teen die koue van die nacht. A kaal verkleimde lyfie, om die meerswoep toegevou, al a kleren aan klein Dirkie, om hom levendig te hou.

0: daai skoene uit en skud dit.
1: Hoi Reggie.
2: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
0: Nou en dan skud en pluk ons.
3: In om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
0: Of Jaco?
4: En daar's het een boys, as die boere boys.
0: Skudde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
5: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!

0: ke debe kwa latia skola. Na ke sa kawusi ke he skola frkhadra nga skola wa ke kwa nghewa mhm. Ke na kam tam sara ke kawa chike he tanini anu ya mhm ta ke mhunsin kre mani chwa yu ya kre kakwa mani chwa sa uka kwa kanda chusisi ke akala tuwa kakwa ke mge wola tuma mhm. Ke masika makaya mko programa nke achano. Programa akwa mteke ukwe mokada waki gungdika mtsoda wa. Kawasaki ake kwe to gugu kwe aki taka ika ububu wa toka ika chwa kalu. Heta waka mea kwa chota ngde wa gungti dinga waguka na kakuni dawa na. Kawano gudu kwa ya ukwe ta aka tonya ta kautonya. Kukawa toan ta kautonya ki ngay ta ngu anitonya ta ukaki kofi ta ngati nga.
1: Bestuurders, hier die winter kan toestande op Suid-Afrikase paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind dig te mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie, bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig, let op jou omgewing, lig ander in, sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
3: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: isolating us from our own continent. And when South Africa stands alone, it will not succeed. We see these patterns for what they are. The agent provocateur, the cheap mob politics of the ballot chaser, and the poison of ethno-nationalism that will break this country apart. The enforcement of our laws is the work of the state and of no one else.
1: Balula het hom ook uitgespreek oor die nasionale tesourie se besluit om Julie se toekennings uit die billike aandeelfonds aan verskeie munisipaliteite weens wanbestuur terug te hou. Volgens hom het sommige munisipaliteite daarin geslaag om hul finansiële situasie om te keer, met die eThekwini munisipaliteit in Durban as een van die voorbeelde van verbeterde finansiële bestuur.
0: The number of clean audits has risen, and in KwaZulu-Natal alone, Richmond, Msinga and Umvoti earned clean audits for the first time in years, while some 18 municipalities across KwaZulu-Natal, Mpumalanga and the Northwest have climbed out of the worst audit categories. eThekwini is in steady financial recovery, collecting 93 cents in every rand it bills, with billing accuracy near total. These are not yet victories to be celebrated, but they are the proof that discipline and competent and capable hands can bring municipality back to health.
1: Die nasionale tesourie het intussen beloof om vanaf Vrydag die toelaas uit te betaal. Sowat 7,1 miljard rand sal aan kwalifiserende munisipaliteite oorbetaal word. Hierdie verslag is saamgestel deur Ntebo Mokobo in Johannesburg en ek is Elsabeth Richard May vir SAK nuus.
2: Howick Angels ke ke ka kwasa sentrum ka okho anire ga tsang tong deisene ke ga lang ya wa ti tsotsa ku ga tsang ga tsa ku sa khwe ke ngeng ka ntwe kwa ge ka khisi iku ke sang ka khulam. Ta anji ka in sentra ma ngi sigi ngma ki 2015 ni ka kya tika ngi kanda la ya ngi ya oa gi ngot kanki kawa ya cha sin huku ki sun ki kho chan ki hawi ki ya polisi stasi ka sigwit inik deha ka ku kwasa ngwa chi kham Angels ke ki panga muku o hanji kwenye hi gya kula ama I ki kwasa gani kuna ngana kwa chi kwenye ngi la ha kuki kawa ka yuku kaya hiti ki bunga ngi ngi gani kwa ngiwa ipendle ngwa ki eskoti trisi gea kala ngwa ki polisi. Ta sewe ki ka organisasya vi kwa ma ngana kwa papelo ngi kwa kwa kwa ki tibisi se ka ngi kwa akundisa ki ti kwa yi ngi ki longisa ya kwa panga vi kwa mso ka titi ka yi kwa a o ta kaba ti kwa la ki gea yi a o kwa ngwa yi hingwa ki luga loka inti tkwa yi ndekwa agia muku o hunti tkwa yi kawa yi dagia kala kanga kwa ta ma yi tagia ti tkwa dule gi nkhali ta yi gingwa yi soko hongi kala ngay. Dries Liebenberg ahanam ki mhm.
3: Howick Angels ke kiri te tasinu tkawasan o sentrim hem ngi eti nyehe kuri jiki ankaratia aki iete kakoni lakwe timborunga ji atenu te mwa matita tim. Ngi nga uhe aki mbira tuberi senten 15 iete aki kam iete amburonga ji kihekuri anjasinu tenu te kai kai ti tim Howick Police Stasi siki ofisinu ewu ti tim Angels K jawo aleklu aki kwen setena kumungwa aleklu kwen u kwenye kote eto kehem anak ay kwenam impentle ki takano escort om su polistasi ki no regering organisasi aki kaatwe jau ami tenu aki ak aye macha tauka takoji am chem karaka kwena am takano khanacha angu tkau mboronga chawacha ya kwa tenum Dries Liebenberg bore
4: Dr. Carolyn Hancock sê na haar betrokkenheid by 'n nasionale projek om DNS-bewyse in die strafproseswet in te sluit, het sy die noodsaaklikheid besef om sulke bewyse ook plaaslik te help versamel. Ingevolge die wetswysiging is 'n DNS-databank opgestel van enigiemand wat in hegtenis geneem word. Dr. Hancock, wat die voorsitter van die Angels Care Sentrum is, wat in 2015 op die been gebring is, sê die databasis

0: Deu a charrinha, Quen. Achten Juli Ki. Exca FM. Domsi, Quen Una.
1: The time for the healing of the wounds has come.
2: Bring saam met die SAIK in al ons tale hulde aan Nelson Mandela.
3: Nelson Mandela was
4: so Nelson Mandela
5: transcended. Oh, Nelson Mandela.
6: Oh, hy het ona wa.
7: Dis hoe funa dit is
8: van naam nga ba.
9: Nederige hart.
10: Ons kan mos baie van ranga
11: pila tuma mo
12: man.
13: Nelson Mandela wa nga wa ekia.
14: Sky, I'm waiting. Sky, I'm waiting.

Welkom bij Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in theoretiese fysikus professor Hendrik Geier, medicus Dr. Heinz Midler en dierkundige professor Cyril Daniels. Ons eerste bespreking gaan deur theoretiese fysikus professor Hendrik Geier behartig word.

0: Nou word daar gesê, dit kan minder spanning op die vingers plaas.
1: As een mens nou oor die gebruik van technologie praat, daar selfs terminologie is wat ingevoer is om een situasie soos hierdie te beskryf, namelijk routeafhankelijkheid en technologische inbind. Die Engelse term vir laas genoemde is technological lock-in. En dit sê eintlik dat wanneer een stuk nieuwe technologie ontwikkel en in gebruik geneem word, as het een sekere vlak van gebruik bereik het, dit baie moeilik is om daai spesifieke technologie met een ander technologie te vervang. Maar daar is verskillende voorbeelde wat een mens kon voorhou, nie allemaal met dieselfde diepgaande implikasie nie, maar eenvoudige ene, byvoorbeeld, as jy dink aan die icoon of symbool wat jy deesdae nog steeds gebruik wanneer jy op jou rekenaar een leer of een tekst wil stoor, dan klik jy daar op een icoonkie wat precies die is van die oudtijdse harde skyfie of een disket. Onthou, die stoorspasie het begin met die sogenaamde slapskyfie, die floppy disk. Van die slapskyfie het die mens gevorder na die stiffie toe, en dis die bekende afbeelding van die stiffie wat steeds gebruik word vir wanneer jy iets wil stoor, soos dit destijds typisch op die stiffie gedoen is. So dis maar een voorbeeld van hoe het ding gevestig raak en dan uiteindelik tot so'n mate algemeen gebruik word dat het net nie weer veranderd kan word nie. Meer insiggewend miskien is hoe spoorwyd is gevestig geraak het. Kort story is dat dit dateer uit die dae toe in Brittanje die eerste spoorlyn gevestig geraak het en Stevenson wat voorloper in daai tegnologie was begin het om ou spore te gebruik waarop waans getrek is wat steenkool vervoer het en die goed het een wyte gehad van 4 voet 8 duim. Hy het nog so'n half duim speling bygesit vir die implementering van treine en waans, en dit het gevestig geraak. Nou, terloops, mens lees hier en daar een verwysing wat sê, dit is eindelijk nog terug te voer na die dag van die Romeinse strijdwaans, maar dit lyk vir my is nie een baie oortuigende of algemeen aanvaarde verduideliking nie, want die spore wat in ou Romeinse kieselsteen, die spore wat in ou Romeinse paaie wat van kieselstene gebruik is, rui is nie noodwendig so goed analyseerbaar dat een mens met directe gevolge een 4 voet 8 duim type wyte daarvan af kon aflei. In elk geval, dit is die oorspronkelijke spoorwyte wat in Brittanje in werking gestel is, wat al hoe meer in gebruik geraak. Het is natuurlijk nie universeel nie, ek dink omtrent so 60% van alle treinspore is deesdae 4 voet 8,5 duim spoor. Suid-Afrika is een van die uitsonderings, ons het maar een 3 voet 6 wyte spoor, en die rede daarvoor is dat in die vroeë dae van die Kaapse kolonie spoorwegontwikkeling moes baie van die spore deur bergagtige dele gebou word, en dit was definitief goedkoper om 'n smaller spoor deur al hierdie kankels te kry en die hoogtes te laat of teen die hoogtes uit te beplan, sodat die lokomotiewe ten minste nog die waans daar kon uittrek. Vandaar het ons in smaller spoorlyn gekry. So daar is baie voorbeelde van routeafhanklikheid en dan mettertyd die sogenaamde technologiese inbind wanneer al hoe meer mense dinge gebruik. So ek dink die kort antwoord op hoekom sit ons nou nog met die QWERTY sleutelbord is, dit het soos ons gesien het al hier teen die 1890s, 1893 toe een groter maatskappy vir die vervaardiging van tikmasjiene in Amerika gevestig geraak het en hulle die sleutelbord begin gebruik het, het so algemeen in gebruik geraak dat nuwe idees net eenvoudig nie een voet in die deur kan kry om dit te laat losvat nie. Jy het gepraat van Dvorak, dit is een sleutelbord uitleg wat hier in die 1930s dink ek deur iemand met die vorm van Dvorak voorgestel is en tot 'n mate begin implementeer is, en dit behels dat die middelste ry van die letters, met ander woorde die sogenaamde natuurlike tuis ry waar op jou vingers of iemand wat tik sy vingers sou rus, het hy

0: hulle die dochter vernoem na Maria, Ellen, Jacoba, Johanna, Getreide, en dan noem hulle haar koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor die soort, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vraag sê, maar wie is Ellen? Sê ek is koekie, maar... Ons is al 55 jaar getrouwd. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
1: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.

Sondagoggend en oggendstemming nooi ek jou om die week met rus en skoonheid te begin. Luister na tydlose musiek van onder andere Bach, Haydn en Elgar, ek met Michael W. Smith se roerende Prayer for Tyler afsluit. Musiek wat nie net mooi klink nie, maar ook diep raak. Dit is oggendstemming. Sondagoggend net na die sessie nuus en weer saam met my, Tarien Oosthuizen.